Nou een stuk. Ja, maar hij nog enigszins knippen. Ja, maar... Ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Konversionen spielen, drum. Wir müssen selbstständig werden. Sollte sowieso auch ein bisschen so. Okay!